0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

is iets onverwachts, want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen, en ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Het is 5:00. Dit is hem. Dit is hem.
1: Luc Steno, als de zon schijnt.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden. En temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: Premier Bart De Wever wil de geplande lastenverlaging op arbeid absoluut behouden om de koopkracht te versterken. Dat verklaarde hij in een interview op VTM Nieuws. De verlaging moet ervoor zorgen dat werknemers netto meer loon overhouden, wat volgens De Wever de economie een boost zal geven. De maatregel blijft een prioriteit, ook al moet de federale regering tegen 2029, en dat is snel, 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. Als dat maar voldoende is, horen we nu al in de wandelgangen. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines herhaalt dat haar personeel nog steeds vrijwillig kan kiezen om al dan niet naar het Israëlische Tel Aviv te vliegen. De directie spreekt daarmee de beweringen van de vakbonden tegen die claimen dat de vluchten verplicht worden. Brussels Airlines nuanceert de situatie na nieuw overleg. De christelijke vakbond diende eerder een stakingsaanzegging in uit protest. Het is nog onduidelijk of die stakingen na het afgelopen overleg definitief van de baan zijn. In het Nederlands Overasselt heeft de politie extra zware wapens gevonden in het lopende onderzoek naar de schietpartij van maandagnacht. Een bende van 30 gewapende mannen schoot toen een 51-jarige bewaker dood en verwondde twee agenten. Intussen zitten 34 verdachten vast, onder wie ook meerdere Belgen. Ze verschijnen straks al voor de Nederlandse onderzoeksrechter. Het geweld draait vermoedelijk om een ruzie tussen de drugsmafia over 1000 kilogram verloren cocaïne. In de Verenigde Staten is de bekende journaliste en politiek activiste Gloria Steinem overleden. Steinem groeide eind jaren 60 uit tot het gezicht van de feministische beweging wereldwijd. Voor haar decennialange strijd voor gelijke rechten ontving ze in 2013 van toenmalig president Obama de Presidential Medal of Freedom, de allerhoogste burgerlijke onderscheiding in de VS. Ze is 92 geworden. Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden en temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen, want dat is het nog steeds, zomer.
2: Wekker Radio start de dag met een glimlach.

Het klinkt heel uitnodigend. Wim Leijs en Vjijdalse op een vrijdagochtend. Het is 4 september vandaag. We zijn 7 uur net gepasseerd en samen vertrokken voor alweer de laatste van de eerste volledige schoolweek. We zijn klaar om aan het weekend te beginnen, maar eerst moeten we natuurlijk nog deze dag doorspartelen. En daarbij zullen wij helpen. Hier bij Familieradio. Goedemorgen, dit is de Wekkerradio.

0: Fix-It Freddy.
1: Paul Hansen scoorde in 1978 een reusachtige hit met dit iconische nummer. Je hoorde Big City hier op vrijdagochtend bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, de start van een nieuwe dag, de start van een nieuw radioavontuur. En ik ben heel blij dat je ook op deze vrijdagochtend voor ons gekozen hebt. Dit is de Wekker Radio, ik ben Piet, ik neem je mee naar 10 uur.
2: Soms

0: Hallo, met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
6: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van der

0: Mechelen en natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos te Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Laat los!
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Zingen en entertainen is voor Danny Drover als ademen en eten. Jorde, waar zijn al die mooie jaren hier op vrijdagochtend bij Familie Radio? Goedemorgen, beste vrienden. Dit is de Wekker Radio met nu Christophe. In

0: Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Christophe, de jongeman die je net hoorde, staat morgenavond om 8 uur in Sint-Niklaas. En net voor middernacht is hij ook nog voor een optreden in Zeelen in de feesttent. Ik geef het maar even mee. Wat ik je nog moet meegeven is het weer voor vandaag. Het blijft waarschijnlijk de hele dag droog op de meeste plaatsen in Vlaanderen. In het noorden kan er wel wat meer bewolking voorkomen. De maxima die schommelen vandaag ergens tussen 22 en 25 graden.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds.

Kenny Rogers werd bij ons in Vlaanderen dikwijls in één adem genoemd met die andere countryster die we van de week moesten afgeven, Dolly Parton. Hij is ondertussen al een jaar of zes er niet mee bij. We hoorden hem met The Coward of the County, hier in de Wekker Radio bij

0: Meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Bjorn's verjaardagsbal op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

De Wekker Radio op vrijdagochtend. Het mag al eens vooruit gaan met Ike en Tina Turner en Proud Mary. En zo zijn we vlak bij 8 uur aangekomen. Zometeen is er deel 2 van De Wekker Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Kentuin wil het aantal gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land fors versterken. Dat heeft de minister gezegd nadat de politie gisteren in het station Brussel-Zuid een 20er oppakte die met een geladen Kalashnikov rondliep. De verdachte is vermoedelijk afkomstig uit Noord-Frankrijk. De federale overheid vermoedt dat de gewapende Fransen regelmatig gelinkt kunnen worden aan het oplaaiende drugsgeweld in de hoofdstad. De Duitse autogigant Volkswagen breidt zijn gigantische herstructurering verder uit en wil wereldwijd nog eens 50.000 banen schrappen. Eerder raakte al bekend dat er 50.000 banen verloren zouden gaan. In totaal moet nu 15% van het hele personeelsbestand vertrekken. Volkswagen kampt met loodzware concurrentie en technologische verschuivingen en sluit als gevolg daarvan ook 4 fabrieken in Duitsland zelf. Dat is dus absoluut geen goed nieuws. Amerikaanse onderhandelaars zullen de komende dagen Moskou, maar ook Kiev bezoeken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Belangrijk nieuws, zegt Zelensky zelf, maar betekent niet meteen dat de vredesonderhandelingen een nieuwe fase ingaan. Op het terrein zien we eerder het tegenovergestelde, de acties verscherpen daar. In Tongeren, Borgloon, is er gisteravond een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in het viersterrenhotel Château de Loze. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Verschillende mensen hebben zware verwondingen, meldt burgemeester Jo Feitons. De politie moest het hotel ontruimen, omdat er 300 mensen aanwezig waren in het pand met een vergunning voor maximaal 60 personen. In het Belgisch voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Door de zege klimt Paars-Wit naar de 10e plaats in het klassement, terwijl Kortrijk met 0 punten helemaal onderaan blijft bengelen. Ook AA Gent pakte 3 punten na een 1-0 overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven. De Buffalo's behouden met 12 op 12 hun perfecte rapport en delen de leidersplaats met Charleroi. OAL blijft net als Kortrijk achter met 0 punten. We beginnen droog, maar al snel trekken felle buien over het land bij 23 graden. Het weekend brengt beterschap met beduidend meer zon en temperaturen die opnieuw klimmen tot een zomerse 26 graden.
2: Wekker Radio start de dag met een glimlach.

vrijdagochtend. We zijn 8 uur net gepasseerd met muziek van Texas en Black Eyed Boy hier bij Familie Radio. De eerste week van september die hangt er bijna aan. Die eerste schooldagen zijn bijzonder goed meegevallen. En je bent waarschijnlijk ook weer helemaal in je werkritme terechtgekomen. En dan begint het weekend. Het is te zeggen, deze dag nog doorspartelen en dan komt het helemaal in orde. Blijf vooral in de buurt van Familie Radio. Jij en ik zijn samen tot 10 uur.

vervloekte zomervakantie is ondertussen een verre vage herinnering. Maar ik heb wel een hele mooie tijd beleefd. Zo heb ik Willy Sommers de afgelopen 2 maanden minstens 3 keer live zien optreden. Heb je het gemist? Heb je de kans niet gehad? Wel, ook in september komt Willy Sommers misschien wel in jouw buurt. Morgen is hij al in Onze Lieve Vrouw Waver. En zondag treedt hij om 5:30 in de namiddag in de vroege.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Ben jij een ochtendmens
2: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads, maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf?
2: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer kies je voor
1: even een fun fact.
2: Of met de collega's voor
1: de meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je, want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
7: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Goedemorgen, een nieuwe dag begint en wij doen vrolijk mee. Elke dag van de week tussen 7 en 10 is dit de Wekkerradio hier bij Familie Radio. Vanmiddag is er Jeroen en straks in de late namiddag is er ook nog Sebastien.

0: met Take On Me. En dit was een van de succesvolle opvolgers. Je hoorde The Sun Always Shines On TV. En hoe zit het met de zon voor vandaag? Wel, het blijft vandaag waarschijnlijk wel de hele dag droog op de meeste plaatsen. Maar veel zon zal er niet zijn. Wel veel wolken. De maxima die schommelen vandaag tussen 22 en 25 graden. Morgenochtend is het zwaar bewolkt met lichte regen. Maar daarna komen er toch meer opklaringen. En ook morgen temperatuur tot 23 graden. Volgens de huidige voorspellingen blijft het zondag de hele dag droog. Met mooie brede opklaringen. En maxima tot mogelijk... Hou je vast, 29 graden.
1: Een hele goede morgen. Bij ons.

die gewoon meeluisteren via hun smartphone. De app, weet je wel. En dan lukt het overal, hoef je helemaal niks te missen. En kan je gewoon vrolijk wakker worden hier in de Wekkerradio.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerke bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88.

0: 20 euro. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren. Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Goedemorgen. Jij en ik, wij zijn nog samen tot 10 uur deze voormiddag. Terwijl er hier in de studio van alles aan het gebeuren is. Er flikkeren lampjes en die lampjes die mogen normaal niet flikkeren. Ik ben eens curieus wat al die techniek hier voor mij vandaag nog in petto heeft. Nu, ik heb ook het een en ander voor jou in petto, want zometeen is er deel 3 van de Wekker Radio. Maar eerst een aangevraagde plaat. Ik kreeg namelijk een bericht van Robert. Of Robert, of Robert, dat kan het ook zijn natuurlijk. En hij vroeg of ik nog eens een plaat kon draaien van Jackie Wilson. Het mocht zelfs Reed Petit.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

vrijdagochtend 4 augustus en sinds begin deze week is het nieuwe televisieseizoen begonnen. Dat betekent ook nieuwe programma's of programma's die je terugkeren. Dan denk ik natuurlijk aan de soaps met Thuis en Familie. Maar vanavond is er ook Go Talent op VTM, een zoveelste talentenjacht. Gevolgd om 10:50 door Happy Hour met Ruben van Gucht en zijn gasten. Er is vanavond ook sport, want er is vanavond de Memorial van Damme in Brussel. En de wedstrijd die kan je live volgen op VRT1 vanaf 9:15. Voor de rest van de televisieavond moet je zelf maar even gaan rondzoeken. Of beter nog, maak er gewoon een gezellige avond van zonder televisie. Doe eens iets wat met de hele familie. Bestel je meeneempizza of afhaal Chinees. Speel een gezelschapsspel en laat de radio op de achtergrond gewoon meedoen. De radio, familieradio, natuurlijk.

luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Vrijdagochtend, de 4 augustus. Ik heb straks muziek van onder andere Frank Galan van Slongs, die van ons. Maar eerst doen we het samen met deze hier van Houston.

Fiesta op de radio. Je luistert naar Familieradio. Ik ben Frank Galan en dit is één van mijn liedjes.

0: mogelijkheden via De Papa Verzelen op Facebook.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, Ossie Mandelroos, de Oosterrozenbeek. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today. Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Peters, die is aan het uitbollen van een drukke zomer. Daarna begint hij met de voorbereiding van een nieuwe zaalshow en album. Vanaf oktober trekt Bart Peters zich grotendeels terug uit de schijnwerpers om repetities en voorbereidingen af te ronden voor zijn gloednieuwe voorstelling. De tournee zal We zijn er mee bezig heten. En ik ben eens curieus wat we daar weer allemaal zullen mogen verwachten.

0: Vrijdagochtend, dit is de Wekkerradio bij Familie Radio. Het blijft waarschijnlijk de hele dag droog vandaag, toch op de meeste plaatsen in Vlaanderen. In het noorden van het land kan er wel wat meer bewolking voorkomen. De maxima die schommelen vandaag ergens tussen 22 en 25 graden. Morgenochtend beginnen we zwaar bewolkt met mogelijk lichte regen, maar daarna komen er toch meer opklaringen. Lokaal blijft natuurlijk nog een regen bij mogelijk. Ook morgen temperatuur tussen 19 en 23 graden. En zoals het er nu naar uitziet, zou het zondag de hele dag droog blijven en zou het ook een flink pak warmer moeten worden.
1: Familie Radio.

0: Oprecht.
1: Bluf Bluf van Gunter Neefs verdween 2 weken geleden uit Peter Naessens Vlaamse 40 om vorige week opnieuw binnen te komen. Ik ben benieuwd waar hij morgen ergens zal uithangen. Je kan het volgen morgen tussen 11 en 2 in een nieuwe aflevering van Peter Naessens Vlaamse 40.

0: 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Hallo, met de Bunny Club.
2: Ah, zijn jullie al open?
1: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
2: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
3: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
4: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
5: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
6: Durieux.be.
7: Mama, wat eten aapjes?
8: Ah, die eten bananen, hè?
7: En wat eten paarden?
8: Die grazen in de weien, schatje.
7: En mijn konijntjes?
8: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
9: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
10: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Erin de Rapte nog even een ferme muzikale lap opgegeven. Zo helemaal op het einde van de Wekkerradio voor vandaag en voor deze week. Mijn weekend mag zo meteen beginnen. Geniet straks ook van het jouwe. Graag tot maandag.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
2: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Het weer dan. Hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden. En temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have yourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals

0: Betrouwbare partner op de weg.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is hem.
1: Dit is hem.
0: Luc Steno, als de zon schijnt.

0: House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Voor die
3: goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
4: een rustig deuntje.
2: En voor de
5: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
6: dansen op deze toppers.
7: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze. Maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden. En temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerke bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
7: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
8: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Vrijdagmiddag. Het is 12 uur.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Kent wil het aantal gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land fors versterken. Dat heeft de minister gezegd nadat de politie gisteren in het station Brussel-Zuid een 20er oppakte die met een geladen Kalashnikov rondliep. De verdachte is vermoedelijk afkomstig uit Noord-Frankrijk. De federale overheid vermoedt dat de gewapende Fransen regelmatig gelinkt kunnen worden aan het oplaaiende drugsgeweld in de hoofdstad. De Duitse autogigant Volkswagen breidt zijn gigantische herstructurering verder uit en wil wereldwijd nog eens 50.000 banen schrappen. Eerder raakte al bekend dat er 50.000 banen verloren zouden gaan. In totaal moet nu 15% van het hele personeelsbestand vertrekken. Volkswagen kampt met loodzware concurrentie en technologische verschuivingen en sluit als gevolg daarvan ook 4 fabrieken in Duitsland zelf. Dat is dus absoluut geen goed nieuws. Amerikaanse onderhandelaars zullen de komende dagen Moskou, maar ook Kiev bezoeken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Belangrijk nieuws, zegt Zelensky zelf, maar betekent niet meteen dat de vredesonderhandelingen een nieuwe fase ingaan. Op het terrein zien we eerder het tegenovergestelde. De acties verscherpen daar. In Tongeren, Borgloon, is er gisteravond een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in het viersterrenhotel Château de Loze. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Verschillende mensen hebben zware verwondingen, meldt burgemeester Jo Feitons. De politie moest het hotel ontruimen omdat er 300 mensen aanwezig waren in het pand met een vergunning voor maximaal 60 personen. In het Belgisch voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Door de zege klimt Paars-Wit naar de 10e plaats in het klassement, terwijl Kortrijk met 0 punten helemaal onderaan blijft bengelen. Ook AA Gent pakte 3 punten na een 1-0 overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven. De Buffalo's behouden met 12 op 12 hun perfecte rapport en delen de leidersplaats met Charleroi. OAL blijft net als Kortrijk achter met 0 punten. We beginnen droog, maar al snel trekken felle buien over het land bij 23 graden. Het weekend brengt beterschap met beduidend meer zon en temperaturen die opnieuw klimmen tot een zomerse 26 graden.

Een zeer goedemiddag. Het is vrijdagmiddag. Ja, tijd om uit te kijken naar het weekend. Iets over 12 uur. Je hoorde net de nieuwe single van Niek Beernaert, Wachtzaal. En jij zit bij ons ook zo'n beetje in een wachtzaal vol vrolijke muziek.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: En zo zit intussen bijna de eerste werkweek van de maand september er zo goed als op. Ja, het was weer even wennen, hè, tot alles in zijn plooien valt met terug naar school en zoveel meer andere dingen die gebeurd zijn. Nog even dus doorzetten. Het is bijna 5 uur, dus het weekend longt. En intussen gaan wij de vrijdagnamiddag door met nu een Deep die je net hoorde en Last Night DJ Save My Life. En zometeen hoor je Gene Thomas, maar eerst hebben we Top Pops voor jullie. Met alles wat ik heb, is voor jou.

Ah, oh, mooi liedje, hè? Die Atomic Kitten in de beginjaren 2000 herwerkte. Je hoorde hun versie van Eternal Flame. En daarvoor ook nog Gene Thomas. Nu naar Limburg voor deze single van Ine Schonkeren. Want Ine die woont in Maasmechelen en ze scoort hier bij Familieradio met deze single. Op zoek naar jou.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Frank Galland die nam ons even mee naar een zomers- en zuiderstrand. Je hoorde zijn single Baila Baila mee, die ook internationale successen kende, vooral ook in Duitsland. En nu van Duitsland naar Rome. Het is een klein stapje op de radio, want wist je dat Bart Kael ontdekt heeft dat er heel wat terrassen zijn in Rome?
1: Stapels bestemmingen biedt me mij aan. Waarheen zal ik nu gaan? Wil ik naar Rio of Mexico?

blijft eerst overwegend droog, maar vaak zwaar bewolkt. Vanaf de namiddag volgen er perioden van regen. Het is ook zacht met maximaal tot 25 graden. De wind die draait naar het westen en waait vrij krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. Morgen zaterdag krijgen we een droge dag met zonnige perioden en enkele wolken bij een maximaal tot 22 graden. En zondag wordt het vrij warm en zonnig met enkele hoge wolken en temperaturen die kunnen oplopen tot 25 graden.

trokken terug naar de jaren 60 op deze vrijdagmiddag met Harry Belafonte en Angelina. Zit je aan tafel, smakelijk eten? Blij dat je kiest ook weer op deze vrijdagmiddag voor Familieradio. Muziek komt er nog aan van de Dolly Dots, maar eerst is dit nog Dave met zijn single Illegaal. Nee, dit...

0: september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
6: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Ja, ze wilden er graag alles over weten, hè. Tell it all about the boys. Je hoorde de Dolly Dots hier bij Familie Radio. We zaten eind de jaren 1979. Straks gaan we op richting 1 uur. Je hoort ook nog muziek van Glenn Robbins. Maar eerst nog deze, Maquella Idea van Pino D'Angio.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

het weekend komt eraan en dat hoor je hier bij Familie Radio. Het is intussen enkele minuten over 1 uur en je hoorde net Mac Elias met zijn single Kom Bij Mij. Zometeen hoor je Axel Red.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Fijn dat je bij ons bent, hier bij Familie Radio. Je hoorde net Axel Red met een nummer 1 hit van haar uit 1993, Sensualité. Straks hoor je nog Luc Steno met zijn single Wat blijft er over. En Luc Steno is bij ons ook een hele week lang prachtlaat met zijn nieuwe single Als de zon schijnt. En morgen kiezen we er een nieuwe prachtlaat uit. Wie dat wordt, wel dat hoor je morgen. Dit is nu nog Rob de Nijs met deze score. Nummer 1 scoren uit 96.

En ook Thomas Julian is erbij op deze vrijdagmiddag hier bij Familie Radio. Dit was een single, Een Laatste Kus. En daarvoor nog Anastasia. En deze kun je misschien wel meezingen. Het is wel een tekst op het randje, want het is Urbanus.

0: 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerke bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
5: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En dit was nog even Jeroen met zijn versie van zijn single Neem Me Mee. En Jeroen heeft ook een nieuwe single uitgebracht, nummer 1. En die was vorige week nog onze prachtplaat hier bij Familie Radio. Zometeen bekijken we de weerkaarten voor vandaag nog en ook voor het weekend die hier aankomt. Straks dus het weerbericht na deze nog van Danny Fabri en zijn versie van Volare.

blijft eerst overwegend droog, maar vaak zwaar bewolkt. Vanaf de namiddag volgen er perioden van regen. Het is ook zacht met maximaal tot 25 graden. De wind die draait naar het westen en waait vrij krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. Morgen zaterdag krijgen we een droge dag met zonnige perioden en enkele wolken bij een maximaal tot 22 graden. En zondag wordt het vrij warm en zonnig met enkele hoge wolken en temperaturen die kunnen oplopen tot 25 graden.

We kennen hem allemaal, die Roland Kaiser van zijn single Santa Maria en nog heel veel andere muziekjes. Maar dit hier was Extreme, die Roland Kaiser voor ons bracht op deze vrijdagmiddag. Alle meisjes aan de macht, het is een slogan en ook een nummer 1 hit voor Jasmine.

0: met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos, de Oost-Rozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Laat los!
2: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
3: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
4: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
5: Homeprotect.be.
6: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En dit was nog Bag It Up van Caro Emerald hier bij Familie Radio. We gaan intussen stilletjes aan op richting 2 uur. Zometeen houden wij jou op de hoogte van de actualiteit voor deze vrijdagmiddag, de 4e september. Nieuws en weer komt er straks aan. En later ook nog al jouw vrolijke vrienden en je radio. Geniet er verder van. Ik laat jullie met deze heel toepasselijke single Alles Gaat Voorbij. Dit is Ingeborg.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Het is 2:00.
1: Het is een officieel onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren werd opgepakt in het station Brussel-Zuid. De 20er had een geladen Kalashnikov bij zich, verstopt in een sporttas vol kinderkleding. De verdachte zit nog in de cel en het parket vraagt zijn officiële aanhouding. Motief van de man? Onduidelijk. Al zou hij volgens de eerste berichten aan de politie hebben verklaard dat hij het wapen in Brussel wilde verkopen. In Tongerenborg-Loon is een hotel volledig ontruimd na een zware vechtpartij tussen zo'n 50 seizoenarbeiders. 3 personen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is al het 3e incident in een week tijd op die locatie. De massale knokpartij ontstond vermoedelijk na een diefstal van stookolie die de daders wilden doorverkopen. Alle seizoensarbeiders zijn weggestuurd. Miljoenen profielen van de populaire Nederlandse reisapp Polar Steps hebben jarenlang open en bloot op internet gestaan. Een Nederlands onderzoeksplatform ontdekte dat foto's, thuisadressen en GPS-locaties van gebruikers voor iedereen zichtbaar waren, zelfs als hun account op private stond. Er zijn, voor zover bekend, geen wachtwoorden gestolen. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nog nooit zo duur als nu. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN meldt dat de prijzen in augustus fors zijn doorgestegen. De oorzaak ligt bij de aanhoudende oorlogsconflicten en het extreme weer, zoals hittegolven en overstromingen. De prijzen zijn nog net onder het absolute record van maart 2022 bij de start van de oorlog in Oekraïne. De extreemrechtse regering van de Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft een historisch record gebroken. Met 1413 dagen in het zadel is haar kabinet de langst zittende Italiaanse regering sinds de Tweede Wereldoorlog. De 49-jarige Meloni, de allereerste vrouwelijke premier van Italië, houdt het daarmee exact 1 dag langer vol dan wijlen Silvio Berlusconi. Volgend jaar trekt Italië trouwens opnieuw naar de stembus. Vanmiddag overwegend grijs. De kans op regen stijgt. 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en overal droog. Morgen een mix van zon en stapelwolken bij een droge 21 graden. Zondag belooft een prachtige nazomerdag te worden met veel zon en maxima tot 24 graden.
2: Dit is hem.
3: Luc Steno, als de zon schijnt.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
5: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. Drie generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
6: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond.

0: open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: bij Familie Radio. Yo quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
1: een rustig deuntje.
0: En voor de waarbij je de dag wil verteren door te
2: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmunster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmunster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Frans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

voorbij. En ik hoor nog steeds je stem, fluistert nog steeds intens. En als ik aan je denk, lijkt het allemaal niet

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De Fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van

0: Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel. 13 september. OC Mandelroos de Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel. Met Play Today.
1: Laat los.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Vanmiddag blijft het meestal grijs. De kans op regen stijgt. Maxima 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het wat droger. Morgen zon en stapelwolken. Blijft droog 21 graden. Zondag veel zon en 25 graden.
1: Elke dag als een vriend aan huis.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Hallo, met de Bunny Club.
3: Ah, zijn jullie al open?
2: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
3: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
4: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
5: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
6: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.
7: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
8: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
9: Durieux.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Het gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer breidt verder uit. Er liggen inmiddels minstens 3 officieel klachten op tafel van bezorgde ouders, meldt de openbare omroep. De opvang zelf blijft voorlopig open, maar het contract van 2 mogelijk betrokken medewerkers is niet verlengd en inmiddels afgelopen. Het onderzoek naar de precieze feiten is aan de gang. Bij grote huiszoekingen in Merksem en Temse heeft de politie een enorme partij materialen voor namaakmedicijnen onderschept. Er zijn maar liefst 260.000 lege capsules, 1000 valse verpakkingen en 11 kilogram onbekend wit poeder in beslag genomen. De politie kon ter plaatse 3 verdachten oppakken. Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft meer details vrijgegeven over de massale arrestaties na de schietpartij in Overasselt. In totaal zitten er nu al 32 mensen vast, onder wie 1 Belg en 16 Fransen. De bende wordt officieel beschuldigd van moord op een 51-jarige bewaker en poging tot moord op 2 politieagenten. De bloedige aanslag kadert in een ruzie binnen het drugsmilieu. De balans na de scheepsramp voor de kust van Cyprus blijft dramatisch verslechteren. 4 dagen na het zinken van de ferry zijn er al 12 doden geteld. 16 opvarenden zijn nog vermist. Volgens het onderzoek zonk het schip door een fatale scheur aan de voorkant. De voltallige bemanning en de directeur van de rederij zitten in de cel op verdenking van onopzettelijke doodslag. Vanmiddag overwegend grijs, de kans op regen stijgt. Maxima 24 graden, vanavond en vannacht klaart het op en wordt het overal droog. Morgen een mooie mix van zon en stapelwolken bij 21 graden. Zondag belooft een prachtige nazomerdag te worden met veel zon en 24 graden. Maandag stijgt het kwik onder een stralende hemel, zelfs tot een hoog zomerse 27 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
7: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Het blijft eerst overwegend droog, maar vaak zwaar bewolkt. Vanaf de namiddag volgen er perioden van regen. Het is ook zacht met maximaal tot 25 graden. De wind die draait naar het westen en waait vrij krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. Morgen zaterdag krijgen we een droge dag met zonnige perioden en enkele wolken bij een maximaal tot 22 graden. En zondag wordt het vrij warm en zonnig met enkele hoge wolken en temperaturen die kunnen oplopen tot 25 graden.
1: Elke dag als een vriend aan huis.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw

0: Organisatie werken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van der

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, op in Mandelroos de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Laat los.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: Hallo, met de Bunny Club.
5: Ah, zijn jullie al open?
4: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
5: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
0: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
6: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Vanmiddag overwegend grijs, de kans op regen stijgt. Maxima 24 graden, vanavond en vannacht klaart het op en wordt het overal droog. Morgen een mooie mix van zon en stapelwolken bij 21 graden. Zondag belooft een prachtige nazomerdag te worden met veel zon en 24 graden. Maandag stijgt het kwik onder een stralende hemel, zelfs tot een hoog zomerse 27 graden.
1: Het zomerschijnt 24 uur per dag.
2: Familieradio.
1: Het

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. We had joy, we had fun, we had
1: seasons in the sun. Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtec lost het op. HomeProtec komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtec biedt

0: Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerke bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. HappyRabbitsAndFriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op HappyRabbitsAndFriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Er lijkt plots weer een sprankeltje hoop op vrede tussen Rusland en Oekraïne. De VS stuurt morgen onderhandelaars naar Moskou en naar Kiev om te praten over het eind van de oorlog. De Russische president Poetin liet gisteren uitschijnen dat een akkoord met Oekraïne mogelijk is. Maar op het terrein is er weinig van die vrede te merken. In het centrum van Kiev is het hoofdkwartier van de Oekraïense veiligheidsdiensten geraakt door Russische drones. 9 mensen raakten gewond, meldt de burgemeester van Kiev. Oekraïns president Zelensky spreekt over een gerichte aanval. Ook de voorbije dagen laaide het geweld regelmatig op. Er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer, bevestigt het parket Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt. De opvang blijft voorlopig open. Er is nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk 1,3 miljard opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar, meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was populair. Die heeft een netto-rendement van 1,92% en leverde 1,1 miljard euro op. Slechts 200.000 euro is dus gegaan naar die staatsbon van 10 jaar. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Le Terme-bon in 2011 deden beter met 22 en 6 miljard. Onze basketvrouwen zijn bezig aan het WK basketbal in Berlijn. De Belgian Cats nemen het op tegen Turkije. Nog in de groep van de Cats spelen ook Puerto Rico en Australië. Australië won eerder dat duel. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De nummers 2 en 3 spelen nog tegen elkaar. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de derde rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoten Tim Merlier en Timothy Dupont. De Brit Lewis Askey blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht wordt het droog met brede opklaringen. Minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en zonnig bij 23 graden. Zondag hetzelfde weer, opnieuw een graad of 23. En maandag wisselvallig. Mogelijk halen we dan 28 graden.

Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Gordon Casanova. Larissa. Ga je met me mee, dan staan we hier. Angelo Martinez.

0: open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
3: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
8: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maakt er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Jacques, ik zin thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend? Hé?

Vanavond en vannacht overal droger met brede opklaringen, minimaal tot 17 graden. Morgen belooft een droge zonnige dag te worden met aangename temperaturen tot 23 graden. Ook zondag hetzelfde rustige nazomerweer bij 23 graden. Maandag wordt een flink stuk warmer tot mogelijk 27 graden, met de kans op wisselvalligheid stijgt.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
2: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: altijd meer.
1: Voor altijd.
2: Familieradio.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt en het zwingt.
2: Familie Radio.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: beste muziek
1: hoor je alleen bij ons.
2: Familie Radio.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: klinkt.
1: En het zwingt.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Radio. Het klinkt en het zwingt.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: zet ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goeienacht. Het is 1 uur.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem. Dit is hem.
1: Familie's Prachtplaat.
2: Paco Garcia met Laat het los.

0: Familie Radio presenteert de grootste vrolijke country hits aller tijden. Cowboys en cowgirls.
1: En we gaan de koe bij de horens pakken.
0: Hier is er weer een. Familie Radio.
2: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.

0: Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zwingt.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: 24 uur per dag.
2: That's just the way it is.
3: Let my DJ save my life.
1: Familie Radio.
0: Het klinkt en het zwingt.
4: Familie Radio.
0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
5: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.